kleurfabriek in Den Bosch. Al eerder zonden we een opname uit van het werk Monochromes van Joost van der Goor. Een werk voor twee piano's en carillon. Vanwege de weersomstandigheden was de opname toen niet echt gelukt. Er was in plaats van een carillon eigenlijk alleen maar regen te horen. Maar afgelopen zomer hebben we een nieuwe poging gewaagd. Tijdens de reprise van dit November Music project. Tijdens het theaterfestival De Boulevard in 't Hertogenbosch. U hoort allereerst Reinier van Hout en Frederik Kroene op twee vleugels in Galerie Huustegen. En aan het eind van het stuk bijaardier Joost van Balkom op het carillon van de Sint-Jans-kathedraal.

Dat was Monochromes van Joost van der Goor. Een November Music productie en compositieopdracht. Opgenomen tijdens de reprise van het werk in augustus jongstleden. En daar hebben we nu nog wat tijd over voor iets bijzonders. Op 17 november werd in het kader van het festival November Music de kameropera Der Hund van Rob Zuidam uitgevoerd in de grote zaal van de Verkadefabriek. Een productie van theatergroep De Helling en het Doelen Ensemble. We mochten vanwege de rechten helaas niet het hele werk uitzenden, maar wel een fragment. U hoort sopraan Charlotte Rietdijk, mezzosopraan Gerry de Vries, tenor Sebastian Brouwer en het Doelen Ensemble in scène 2 en een deel van scène 3 van Der Hund van Rob Zuidam.

Dat waren twee scènes uit de kameropera Der Hund van Rob Zuidam door De Helling en het Doelenensemble. U luisterde naar de 6e aflevering van een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. De laatste November Music Festival opnames kunt u horen op 22 oktober. En dan hoort u opnames van de Composers Club met muziek door het Belgische Thelema Trio en de Dahlia's van Hieronymus van Dick Verdult. Samenstelling Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht met het programma Concertzender Live. En deze keer archiefopnames van het Festival November Music 2000. Dat jaar was de Amerikaanse saxofonist en improvisator Roscoe Mitchell de speciale internationale gast. In opdracht van November Music schreef hij een compositie voor gamelan en saxofoon. Ook werd zijn strijkkwartet uitgevoerd door het Mondrian Quartet. U gaat de komende 2 uur luisteren naar een afwisselend programma met muziek door Roscoe Mitchell, het ensemble Multiphone en het Mondrian Quartet. We beginnen met 2 bewerkingen door ensemble Multiphone door Cynta Wöller. Ensemble Multiphone heeft een eigen gamelan ontwikkeld, gebaseerd op het westerse 12-toonsysteem. En met deze chromatische gamelan is de wisselwerking tussen westerse muziek en de oosterse gamelanmuziek een feit. Om te beginnen klinkt de bewerking van Claude Debussy's uit zijn Children's Corner, The Snow is Dancing. En daarna de bewerking van de traditionele Songs from Sunda, waarin u naast de zang van Cynta Wöller ook de viool van Mary Oliver en de basklarinet van Barre Bouwman hoort. Dit is Ensemble Multiphone, bestaande uit Cynta Wöller, Renadi Santosa, Elsje Plantema, Michiel Ponsioen en Rob Broek.

publiek in de toonzaal en u heeft kunnen luisteren naar de improvisatie 4, improvisatie nummer 4 van Roscoe Mitchell. En daarna van Peter Heerborn on Golden Wings, een werk uit 1993. Het volgende werk op het programma is Écoute deux voor klarinet en strijkkwartet uit 1997 van de jonge Duitse componist Dietrich Hane, geschreven voor de Engelse klarinetist John Corbett en het Mondriaan kwartet. En ze gaan het ook nu uitvoeren. Het werk was geschreven ter nagedachtenis aan de 350ste verjaardag van de Westfalische Vrede in 1998. Luistert u naar Écoute deux van Dietrich Hane.

En dat was de klarinetist John Corbett samen met het Mondrian Quartet in het werk Écoute deux van Dietrich Hane. En deze lange concertavond in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch werd besloten met de première van het strijkkwartet 9.9.99 uit, u raadt het al, 1999 van de saxofonist Roxo Mitchell, die u net ook al hoorde in het programma. Luistert u naar het Mondrian Quartet, bestaande uit Jan-Erik van Rechter en Altena en Edwin Blankenstein viool, Annette Bergman altviool en Eduard van Rechter en Altena. Dit is 9.9.99.

En een mooi slotapplaus in de toonzaal in Den Bosch. Dit was tot slot van de uitzending met archiefopnames uit festival November Music 2000. En u luisterde naar een werk van Roscoe Mitchell. En het heette 9999 uit 1999 dus. Alle opnames van het concert van Multifoon en het Mondriaan Quartet en Roscoe Mitchell werden op 16 november 2000 gemaakt door Dick Lucas voor VPRO en de Concertzender. Kees van de Wiel stelde dit programma voor u samen. En dan is er natuurlijk van 4 tot en met 8 november aanstaande weer het Festival November Music 2015. En ook daar zullen Concertzender en VPRO weer van de partij zijn voor het maken van een groot aantal opnames. Voor het programma van dit jaar verwijzen we u graag naar novembermusic.nl.

U luistert naar de Concertzender in deze uren aandacht voor nieuwe muziek. En we gaan zo verder met ons programma Concertzender Live.

0: Dat was All Together Now van Jacques Palings, uitgevoerd door het Lema Trio tijdens de Composers Club in het festival November Music 2006. We zijn toe aan de zevende en laatste van een reeks programma's die gewijd is aan het festival November Music 2006. De concertzender nam tijdens dit festival in totaal 14 concerten op. Deze uitzending, de laatste, de hilarische, de Dahlia's van Hieronymus van Dick Verduld, uitgevoerd door Dick Verduld en Manuel Schaller. Maar eerst krijgt u een uitgebreide impressie van de Composers Club die dit jaar onder leiding stond van componist Willem Jets. Sinds een paar jaar vindt er de Composers Club plaats in het kader van het festival November Music. Het is een ideale ontmoetingsplek voor jonge componisten en een geïnteresseerd publiek. Ook voor deze Composers Club waren 3 componisten uitgenodigd een nieuw werk te schrijven, dit jaar voor een trio van saxofoon, piano en klarinet. Het Belgische Telema-trio verzorgt de uitvoering van de werken en de componist Willem Jets heeft voorafgaande aan de uitvoering een gesprek met de componist. De komende 3 kwartier kunt u luisteren naar 3 wereldpremières van respectievelijk. En hier komen de componisten Matthijs B. Nitsche, Wart de Vleeshouwer en Nicoline Soeter. Inclusief dus de vraaggesprekken met de componist.
1: Als eerste hebben we vandaag op het programma een stuk van een Duitse componist, Matthijs Nitsche. En Matthijs heeft ook in Nederland gestudeerd op het Haagse Conservatorium.
0: Drie wereldpremières van respectievelijk. En hier komen de componisten Matthijs B. Nitsche, Wart de Vleeshouwer en Nicoline Soeter. Inclusief dus de vraaggesprekken met de componist.
1: Als eerste hebben we vandaag op het programma een stuk van een Duitse componist, Matthijs Nitsche. En

Dat waren de Tres Danzas Episcenicas van Rafael Leonardo Cunhaya, uitgevoerd door het Telema Trio. De afgelopen 5 kwartier luisterde u naar opnames van de Composers Club tijdens November Music 2006. De opnames zijn voor de Concertzender door Kees van de Wiel gemaakt in culturele salon Achter de Kam. Op diezelfde zondagmiddag, een paar uur later, was er in de kleine zaal van de Verkadefabriek een wonderlijke performance, namelijk een muziek- en videoperformance van beeldend kunstenaar, muzikus en filmer Dick Verduld, die in Zuid-Amerika tot een ware cultheld is uitgegroeid. Als muzikus heeft hij de verwaarloosde cumbia, een oorspronkelijke Colombiaanse volksdansmuziek, nieuw leven ingeblazen. In het kader van November Muziek heeft hij deze Colombiaanse dans samengebracht met Jeroen Bos, Dahlia's en Zwarte Kunst tot een muziek- en videoperformance en dat alles onder de titel De Dahlia's van Hieronymus. De komende 40 minuten hoort u de integrale opname van deze performance door Dick Verduld, performance, zang en VJ en de Argentijn Manuel Schaller, elektronica en draailier.

Sinds ik hem ken, toen was ik 27 en hij iets ouder, heb ik altijd veel respect gehad voor Hieronymus Bosch. Ook al kennen weinigen hem zoals ik hem ken immers. We hebben beiden hetzelfde verleden. Geen van ons tweeën is op de Rijksacademie geweest. Hieronymus zei regelmatig tegen mij, in die toon die hem zo karakteriseerde, dat gaat niet goed met een Duitser, dat gaat fout. Ik heb hem toen aangespoord om dat ook te gaan schilderen. Meer dan een schilderschave, want zeg eens eerlijk, die monstertjes aquarelleren, dat kan iedereen, had Bos vooral een voorzienende blik. Hij wist waar het naartoe ging. Met Brabant, met ons, met de Boerenleenbank, met Dries van Acht en het Brabants Orkest. Maar ook verder over de grenzen. Met de Oosterburen bijvoorbeeld en een oorlog. Dat zag je in die vele vrolijke geschilderde collaborateurs die een chagrijnige verzetstrijder ondervragen in Klaagmuur bij Brouwpoort. Ook de Irkoetsk wist hij te voorspellen. Geportretteerd in Bruiloft van Kanaan, als een vreemde koepel omringd door vissen en rode sterren. En uiteindelijk drukte hij. En uiteindelijk drukte hij zijn handtekening in de symbolische dahlia uit. Steenlegging in Schedel. De dahlia kon hij niet kennen. Immers, die bloem is met de Spanjaarden vanuit Mexico naar Nederland gekomen via de Zweedse bioloog Karel Dahl in de 18e eeuw. Wat Hieronymus wel wist was dat hekserij, zwarte magie, net als Philips, het heel goed zouden doen in Spaanstalige Latijns-Amerikaanse landen. Zie hier twee Brabantse exportproducten. Zie hier de ene in geld kapitaliseerbaar en in toekomstig ontslagene, Philips. En de andere als springplank voor afgunst, Black Sabbath, maar ook poëzie, de magie. Het is de taak aan ons antropologen om al deze elementen eens netjes op een rijtje te doen, zodat er doelgericht en zinvoller culturele rapporten kunnen worden samengesteld en daarbij ook beter passende subsidies voor verder onderzoek kunnen worden toegekend.

Ben jij het, die gast die geen buurman heeft, maar drinkt in de club? Ben jij het, gast die geen buurman heeft, maar drinkt in de club? Ben jij het? Ben jij het? Ben jij het? Ben jij het? Die gast die geen buurman heeft, maar drinkt in de club. Die gast die geen buurman heeft, maar drinkt in de club.

0: van buiten kwam. Die van rauwe eieren. Die rauwe eieren.
1: Ach, met een geheim die altijd komt als onze neus verbranden.

ja, zichzelf thuis gingen voelen in Latijns-Amerika, bleek dat zij helemaal geen moeite hadden met het fenomeen bastaard. Niet in hun procreatie, vandaar alle varianten van crème tot donkerbruin, maar ook niet in de cultuur. Geef een Spanjaard een eigenschap en hij maakt er een wonder van. Een amulet, een Madonna, een processie, vuurwerk en een vrije dag. Uit Peru kwam de Madonna van kaneel, uit Panama de pedante hoed, uit Cuba de gezegende rondingen, uit de jungle allerlei balsams en geslachtsziektes, allemaal met Latijnse namen. In ruil voor dat alles liet de Spanjaard de Brabantse zwarte magie achter. Tot grote vreugde van Californische tarotlezers, de Nobelprijswinnaar Garcia Marquez en Chileense avant-garde filmers zoals Jodorowsky. Het Spaanse Rijk plakte zich overal aan vast. En alles plakte zich vast aan het Spaanse Rijk. Het ging eraan toe als mistletoe in een toneelstuk van Shakespeare. Inmiddels zijn de doemverwensingen van Azteken, Maya's en grootstedelijk Mexicaans vampierentuig groot exportproduct van het nobele land Mexico geworden. Land dat helaas door het incontinente Verenigde Staten als een onderbroek wordt gezien.

Zo zijn we aangekomen tot het speelplein van het faillissement Latijns-Amerika. Behalve veel moois te delen, heeft het Latijns-Amerikaans continent slechts zijn dochters om te verkopen. Dochters genaamd water, patenten op medicijnen en oppervlakte. Wij, elegant maar moe, kunnen veel leren van de elasticiteit van het Zuid-Amerikaans volk. Hoewel we beginnen aan de mode van de airco in de file, weten we dat onze overblijvende welvaart korter gaat duren dan een normaal verlof bij de arbeiders van Tiger Plastics. In de schilderijen van Hieronymus staat alles. De dahlia's, de monsters, de vergeten hoeken en de hangmat. Ja, de Zuid-Amerikaanse hangmat. Geef onze kinderen die. Leer ze schommelen. Het versleten huurlingengeloof van de New Age heeft geen weerwoord tegen zijn edele grote broer. Een lapje vlechtwerk dat altijd hangt tussen twee

0: Dat was de performance De Dahlia's van Hieronymus van Dick Verduld, door Dick Verduld en Manuel Schaller. De opname werd op 19 november vorig jaar gemaakt door de concertzender in de kleine zaal van de Verkadefabriek door Kees van de Wiel. Dit was de laatste uitzending uit een serie van 7 uitzendingen met live opnames die de concertzender maakte tijdens de 14e editie van het festival November Music 2006. Dit jaar vindt November Music plaats van 14 tot en met 18 november. En wel in 's-Hertogenbosch, het Belgische Gent en het Duitse Herne. Wilt u meer informatie over het festival? Dan verwijs ik u graag naar de website www.novembermusic.net. www.novembermusic.net. En ook dit jaar zal de concertzender weer acte de présence geven tijdens het festival en een groot deel natuurlijk van de concerten opnemen. Dan is ook nog vermeldenswaardig dat we de gehele maand november op de site van de concertzender een primeur hebben. Dan is namelijk November Music een themakanaal. U kunt dan 14 uur durende carousel beluisteren. Een 7-delige serie die we hebben uitgezonden in zijn...
1: Van Jut Elig.

In het programma Concertzender Live Archief brengen we de komende 2 uur een muzikaal verslag van November Music 2003. November Music is een muziekfestival dat plaats heeft in 3 verschillende landen: België, Duitsland en Nederland. Een van de speerpunten van November Music zijn de vele compositieopdrachten die worden verstrekt. Deze nieuwe werken worden in alle 3 de landen uitgevoerd, waardoor een breder publiek ermee kan kennismaken. Een van de compositieopdrachten ging naar de jonge Brabantse componist Christopher Zegers. Hij schreef een stuk voor 2 saxofoonkwartetten met live elektronica. Het concert vond plaats in het muziekcentrum Sertogenbosch op 11 november 2003. Voor de uitvoering waren 2 saxofoonkwartetten verantwoordelijk. Het Nederlandse Kohinoor en het Belgische Sax Appeal. De titel van het stuk, Electroshocks, verwijst naar het elektronische gedeelte van de compositie. Die wordt schoksgewijze toegediend.

U hoorde Cervol van Jan Bas Bollen door Steamboat Switzerland. Het derde concert van deze terugblik op November Music 2003 is van 13 november. Opnieuw uit het muziekcentrum 's-Hertogenbosch. Ieder jaar nodigt November Music een muzikus van internationale faam uit die maar zelden in Nederland, België of Duitsland te horen is. Deze keer was dat de Engelse contrabassist en componist Barry Guy. Barry Guy voelt zich thuis in zowel de authentieke oude muziekpraktijk als de improvisatiemuziek. Voor deze gelegenheid schreef hij een nieuw werk voor de stem van Jaap Blonk met strijkers en piano. De compositie draagt de titel Annunciation en duurt maar liefst 50 minuten. Behalve contrabassist Barry Guy en stemkunstenaar Jaap Blonk hoort u Maya Hamburger en Stefan Smagge op viool en Daan van der Wallen piano.

Thank you.

In Concertzender Live Archief hebt u geluisterd naar een muzikaal verslag van November Music 2003. Drie concerten die allemaal in het Muziekcentrum in 's-Hertogenbosch plaatsvonden in november 2003. De opnametechniek van al die concerten was in handen van Glenn Mogot en de productie deed Kees van de Wiel. Samenstelling van Concertzender Live Archief, Sem de Jong.

Deze beide tijds rond Katie van Eck werd samengesteld door Miranda Driessen. Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Deze keer met het eerste deel van een muzikaal verslag van het hedendaagse muziekfestival November Music en wel editie 2007. November Music is een internationaal festival met takken in Duitsland, België en Nederland. De Nederlandse tak concentreert zich voornamelijk in en rond Den Bosch. En daar maakte de Concertzender verschillende opnamen. We hebben de komende 2 uur 3 concerten die we graag willen belichten. Over ruim een half uur een dubbel concert door het Belgische ensemble I Solisti del Vento en het Nederlandse Nieuw Ensemble. Ze spelen om beurt hun stukken om te eindigen als 1 groot ensemble in een stuk van Luc Brewaas. Dan volgt een concert door studenten van het Tilburgse Fontis Conservatorium. Slagwerker Arnold Marinissen richtte een ensemble op van getalenteerde studenten en noemde het FC Jongbloed. Maar nu eerst een concert voor viool en piano. In de Bosse Toonzaal gaven violist Hawar Taufik en pianist Toon Bierman een concert met 3 werken, waarvan 1 van de violist zelf. Taufik komt uit Iran en is een dubbeltalent. Naast het bespelen van de viool legt hij zich toe op het componeren van muziek. Momenteel krijgt hij les van Roderick de Man en Alexandre Sranide. Het concert begon met een werk van Sranide, Hommage à George Enescu. Dit werk is onderdeel van een 3-delige sonate met 3 hommages, 1 aan Bartok, 1 aan Schönberg en dus 1 aan Enescu.

U hoorde Hawar Taufik viool en Toon Bierman piano in de sonate voor viool en piano van Taufik zelf. We gaan verder met de partita van Witold Dutoslawski. Dutoslawski geldt als een van de belangrijkste Poolse componisten van de 20e eeuw. In zijn jonge jaren stonden zijn werken sterk onder invloed van Bartok. Later, na de oorlog, werd zijn componeren belemmerd door het strenge cultuurpolitieke regime van de communisten. Toch slaagde hij erin om een mooie balans te vinden tussen het voorgeschreven folklore-element en zijn eigen neoclassicistische stijlvorm. Partita werd geschreven in 1984 voor Pintjas Tjoekeman en Mark Nijkroek. Het werk heeft 5 delen, waarvan de 2e en 4e korte interludes zijn op de 3e en de 5e. U hoort nogmaals Hawar Taufik viool en Toon Bierman piano.

Hwartalvik viool, toon Bierman piano in Partita voor viool en piano van Witold Lutoslawski. En dat brengt ons aan het einde van dit eerste concert in Concertzender Live. Opnametechniek en productie Kees van de Wiel. We gaan naar de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch, waar op 15 november 2007 het tweede concert van vanavond plaatsvond. Twee belangrijke hedendaagse muziekensembles gaven daar gezamenlijk een optreden. Het Belgische I Solisti del Vento en het Nederlandse Nieuw Ensemble. Om beurten verschenen ze op het podium. Als eerste mochten de blazers van I Solisti del Vento aantreden in een stuk van Jonathan Harvey, Serenade in Homage to Mozart, een werk uit 2001. I Solisti del Vento staat onder leiding van Lucas Viss.

Serenade in homage to Mozart van Jonathan Harvey werd uitgevoerd door I Solisti del Vento onder leiding van Lucas Viss. We gaan verder met de Japanse componist Toru Takemitsu. Ook hij schrijft, evenals Harvey, impressionistisch aandoende werken met verwijzingen naar de klassieke traditie. Het nieuwe ensemble speelt van hem Rainspell voor fluit, harp, klarinet, piano en vibrafoon.

Rain Spell van Toru Takemitsu werd uitgevoerd door het nieuw ensemble. Bij de concertzender luistert u naar Concertzender Live. De Belgische componist Stefan van Puinbroek schreef in 2007 in opdracht van I Solisti del Vento een werk met de titel Vreemde Erscheiningen voor 10 blazers. Voor van Puinbroek was het een puur genot om dit werk te mogen schrijven. De compositie bestaat uit een opeenvolging van puur abstract muzikale bewegingen die zich presenteren als vreemde verschijningen binnen het geheel. Luistert u naar I Solisti del Vento onder leiding van Lucas Viss.

U hoorde On the Road van Bruno Nelissen, opgenomen in de Toonzaal in Den Bosch op 18 november van het vorig jaar. En uitgevoerd door het Quatuor Danel en Kwink Vocaal Ensemble met Olaf Tarentskeen elektrische gitaar. Dirigent was de componist zelf, Bruno Nelissen. 3 dagen eerder, op 15 november, gaf het duo Dubbelduet een concert in de tot theater omgebouwde Verkadefabriek, ook in Den Bosch. Het duo Dubbelduet wordt gevormd door 2 cellisten, Jacqueline Hamelink en Eduard van Rechteren-Altena. Het duo speelt uitsluitend werken die speciaal voor hen geschreven zijn. En dat is ook nu weer het geval. Het programma dat de beide cellisten samenstelden heet Hars. En de makers doen daarin een poging om de cello rock en de klassieke uitvoeringspraktijk samen te brengen. En daartoe vroegen ze een aantal componisten die ervaring hebben met beide genres een werk te schrijven voor dit elektrische cello duo. Dat lukte en het resultaat was een 4-tal spetterende nieuwe composities. Allereerst hoort u van Gene Carl het stuk Hand in Hands.

Jacqueline Hamelink en Eduard van Rechteren Altena. Allebei cello en samen het duo Dubbel Duet speelde Hand in Hands uit 2005 van Gene Carl. Luister nu naar hetzelfde duo Dubbel Duet in het stuk Ambush uit 2005 van Frank Krijns.

U hoorde duo dubbelduet in Ambush van Frank Krijns. Ze gaan verder met Grid Denial van David Dram. Hier zijn opnieuw Jacqueline Hamelink cello en Eduard van Rechteren Altena cello.

Applaus voor de International Improvisation Pool met de compositie Riari. Geschreven door Guus Jansen en die is tevens de pianist van dit gezelschap. Je luistert naar een opname die de concertzender maakte tijdens het festival November Music editie 2007. We gaan verder met dit improvisatieconcert. Twee nummers achter elkaar. Te beginnen met Passage van trompetist Jeroen Dominik.

Dat was een improvisatie op een thema van Guus Jansen en Teun Verbrugge met de titel Patchwork. En daarmee komt er ook een eind aan dit concert, gegeven door de International Improvisation Pool. Ik noem nog een keer de deelnemers. Guus Jansen, piano. Jeroen Dominik, trompet. Andrew D'Angelo, altsax en basklarinet. Mark Hilaius, contrabas. En Teun Verbrugge, drums en percussie. De opnametechniek werd verzorgd door Kees van der Wiel en het programma werd samengesteld door Sam de Jong. Maar we hebben nog wat tijd over en we willen je daarin nog wat meer improvisaties laten horen van hetzelfde festival en wederom met Guus Jansen. Alleen zit hij nu achter het klavier van het imposante orgel van de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. En samen met de Duitse trompetist zorgen zij voor dit hemelse toetje.

0: Dit is de Concertzender. U kunt nu gaan luisteren naar een herhaling van Il Futurismo.
1: Il Futurismo è un grande movimento antifilosofico e anticulturale di idee, intuiti, simili, pugni, calci, avanguardia della sensibilità artistica italiana. Dal Futurismo nasce il grande futuro.
2: U luistert naar Radio 6 met een uitzending van De Concertzender. Dit is

0: Santi Ballas en de verrassende single War Hero. U hoorde de radio-edit daarvan. Een ingekorte versie van het origineel dat te vinden is op het album Security. Santi Ballas, afrobeats en mooie teksten, mooie melodieën. En dan geproduceerd door John McIntyre van Tortoise, die zich al jarenlang heeft gespecialiseerd in de postrock. Meer info op antiballas.com. En natuurlijk verder op Radio 6, want daar hoort u meer van deze muziek. Dit uur echter van Il Futurismo is gewoontegetrouw gewijd aan de grensgebieden tussen de avant-garde, de dansmuziek, de minimal, de singer-songwriter en de pop, met vandaag nieuw werk van Von Zuidenvet, Vive La Vet en mooie singer-songwriter muziek. Maar allereerst is hier Goeie Dans van Half Cousin.
1: I think good things happen at points of risk.

Dozen. Het is een nieuwe maxi-single. U kon luisteren naar Big Chief, de B&B Frequenter in de Dextro remix. Dit is Il Futurismo. De grote remixnaam op dit moment is DJ Kotze. En niet het opwekken van Vermeersel wordt hier bedoeld, maar de Japanse equivalent. DJ Kose, K-O-Z-E. Deze single is nieuw uit op het fameuze Britse Warp-label. Vroeger goed voor een heleboel mooie, goede, dansbare elektronica. Battles, het nummer heet Atlas, door DJ Kotze geremixed. Is dit Battles?

U heeft geluisterd naar het Augsburger Tafelconfect en het Ensemble Integraal in een improvisatie naar de stomme film uit 1927. Berlin, die Sinfonie der Großstadt van de cineast Walter Ruttmann. De opname werd gemaakt in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch op 17 november tijdens het Festival voor Hedendaagse Muziek, November Music. En de opnametechniek was in handen van Kees van de Wiel. En dan gaan we nu naar de volgende opname, ook van November Music en ook uit Den Bosch, maar nu vanuit de grote Sint-Janskathedraal. Daar speelde Guus Jansen op het orgel samen met trompetist Thomas Hebere. Het was wederom een improvisatie in twee delen. En het eerste hebben we al tijdens onze jazzprogramma's uitgezonden. En hier is het tweede deel. En de opnametechniek werd verzorgd door Jos van de Linden.

Cantabile Dialoog im Raum hoorde u van de Azerbeidzjaanse componist Ali Alizadeh. En het werd uitgevoerd op 19 november 2000 in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Het concert van Ensemble Sonore vervolgde met de première van Music for My Daughter van dirigent Roland Freisitzer. Daarna klinkt CRWTH van de Franse componist François Sarran. Het eerste werk is instrumentaal en CRWTH is daarin is een rol weggelegd voor sopraan opnieuw Farida Mamadova. U hoort opnieuw Ensemble Sonore onder leiding van Roland Freisitzer.

Music for My Daughter. Een compositie van Roland Freisitzer en uitgevoerd tijdens het festival November Music 2000. En dit werk werd gezongen door de sopraan Farida Mamadova. Het concert van Ensemble Sonore vervolgde met het werk Visions and Echo van de uit Azerbeidzjan afkomstige Elmir Mirzoev. Het concert werd afgesloten met Music for the Painter Estelle Thompson van de Engelse componist Andrew Tovey. Luistert u nogmaals naar het Ensemble Sonore uit Azerbeidzjan onder leiding van Roland Freisitzer.

Music for the Painter Estelle Thompson van de Britse componist Andrew Toovey hoorde u. En daarvoor het stuk Voices and Echo van Elmir Mirzoev uit Baku. U luistert in Concertzender Live naar archiefopnames van het festival November Music 2000 in Den Bosch. De concertzender nam daar in der tijd wel concerten op, maar de meeste opnames werden gemaakt door de VPRO. Gelukkig kan de concertzender ook deze opnames met u delen. Het tweede deel van die zondagavond 19 november 2000 werd gevuld door het Nederlandse Maarten Altena Ensemble. In het komende blok hoort u achtereenvolgens W uit 1999 van de Mexicaanse componist Ricardo Giraldo, op het moment van de uitvoering van zijn stuk nog masterstudent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En na zijn W kunt u luisteren naar Manifest simple pour une écriture linéaire, ook uit 1999, van de Nederlandse componist Martijn Padding. Een werk dat duidelijk is geïnspireerd op de muziek van Erik Satie. Dit is het Maarten Altena Ensemble met de stem van Ranveig Sif Sigurdardottir.

Raga.

Dit was Talisker van Luc Brewaas. En na dit muzikale geweld een kort intermezzo met elektronische muziek. Tijdens het festival was er permanent een installatie te beleven van componisten Jorge Isaac, Roderick de Man en videokunstenaar Arnoud Noordegraaf. In het productiehuis van de Verkadefabriek stond een eenpersoons klanktheater opgesteld waarin geuren, geluiden, filmbeelden en temperatuurschommelingen voor een totaalervaring zorgden. Vandaag moeten we het alleen met het geluid doen, maar ook dat is op zich de moeite waard. De titel? Are You Here?

Dit was het klanktheater Are You Here? In het festival November Music komen vele muzieksoorten aan bod. Zo was er op vrijdag 16 november in muziekcentrum De Toonzaal een concert rond saxofonist Paul van Kemenade. In het eerste deel ging hij onder de titel Strings Get Wings de confrontatie aan met een strijkquintet en slagwerk. U hoort achtereenvolgens twee stukken van Paul van Kemenade, Robbie en Strings for Lynch. Daarna Unfinished Cordless Largo van Nico Langenhuizen. De muzici zijn Paul van Kemenade altsaxofoon, Nico Langenhuizen contrabas, Pierre Blanchard en Herman van Haren viool, Benjamin von Gutzeit altviool, Annie Tangberg cello en Pieter Bast cajon.

U luistert naar de Concertzender met Concertzender Live. En vandaag helemaal in het teken van November Music. In het tweede deel van het Paul van Kemenade concert ging hij aan de slag met pianist Michiel Braam. U hoort eerst Plukken en Tune for Anne van Paul van Kemenade en daarna Songs Each Night van Michiel Braam. De opnames van dit concert in Muziekcentrum De Toonzaal werden gemaakt door Kees van de Wiel.

Paul van Kemenade, altsaxofoon, Michiel Braam, piano, in Songs Each Night van Michiel Braam. U luistert nog steeds bij de Concertzender naar het vierde programma met live-opnames van het festival November Music 2007. Tot en met oktober van dit jaar kunt u elke vierde maandag van de maand een aflevering verwachten. Wij hebben namelijk alle 30 concerten van het festival geregistreerd. Op 16 november was er in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch plaatsgemaakt voor de jonge generatie. Met de multimediavoorstelling The Expected bieden componisten Thomas Mermel en Wilbert Bulsink een andere kijk op de wereld. Het is een voorstelling waarin de korte film The Victim van filmmaakster en kunstenares Keren Sitter centraal staat. The Expected is geen gewoon filmconcert. De film en de muziek gaan onverwachte verbindingen met elkaar aan en de acteurs in de film blijken ineens de 5 live zangers op het podium te zijn. Maar ook zonder de film is de muziek zeer het beluisteren waard. U hoort het EFE muziekensemble onder leiding van Bas Wiegers en de live-opname is gemaakt door Glenn Mogot en bewerkt door Thomas Mirmel. Dit is The Expected.

quiet. Nocturnal lovers.

Tot slot van deze vierde aflevering met live opnames van het festival November Music 2007 was dit The Expected van Wilbert Pulsink en Thomas Mirmel. 26 mei is de volgende uitzending. Wilt u meer weten over het festival en de gespeelde werken? Kijk dan op www.novembermusic.net. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Kees van de Wiel. She was the lonely star in the street. The street star in the street. The lonely singer, lonely star in the street. The lonely in the street. Do they look cool? The lonely singer, the lonely in the street. Do they look cool? When he saw in the street, the lonely singer before he saw the lonely singer before, but couldn't place himself. Door Joets Elich.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. In verband met de vakantieperiode brengen we u hoogtepunten uit het Concertzender Archief. De komende 2 uur besteden we uitgebreid aandacht aan het festival November Music 2005. Vorige maand kon u al luisteren naar concerten van dit hedendaagse muziekfestival, met concerten van het duo Dubbelduet, het Quatuor Danel en het Arditti Quartet. Van deze laatste heeft u nog een gedeelte te goed, daar gaan we zo direct mee verder. En daarnaast kunt u over ruim een uur een concert met muziek van Maurizio Gagel verwachten. Maar we beginnen met iets heel anders. Op 19 november van het vorig jaar beklom de opnametechnicus van de Concertzender de trappen van de toren van de Sint-Jan om halverwege de toren, waar het carillon zich bevindt, een opname te maken. De bijaardier van de Sint-Jan, Joost van Balkom, speelde daar 2 composities die in heel 's Hertogenbosch te horen waren. 1 stuk is van hemzelf en het andere van de live elektronica specialist Jorrit Tamminga. Maar eerst de compositie van de bijaardier zelf. Deze compositie heet Bereshit en dit betekent in den beginnen in het Hebreeuws.

Dat was van Joost van Balkom, Bereshit. En hij bespeelde zelf het carillon van de Sint-Jan in Den Bosch. Dan nu van Jorrit Tamminga, Vierkant. U hoort Joost van Balkom op het carillon en Jorrit Tamminga zorgt voor de live elektronica.

Op 19 november 2005 speelde het Arditti Quartet in de Toonzaal in Den Bosch. Als laatste hoorde u van Luc Breewijs, Beau Moore. Opname techniek van dit programma, Glenn Moggots en Kees van de Wiel. En Kees van de Wiel zorgde ook voor de productie van dit programma. Het laatste concert van dit programma is geheel gewijd aan de hoofdgast van het festival, Maurizio Gagel. Gagel was zelf ook aanwezig tijdens de slotdag, waar behalve dit concert ook films van hem werden vertoond. Het geheel vond plaats in de Verkadefabriek, het nieuwe theater van 's-Hertogenbosch. In de concertzaal klonk een aantal stukken voor piano met slagwerk en een gloednieuw werk van de componist met de titel Motette. Dit werd uitgevoerd door het Cello Octet Conjunto Iberico, dat onder leiding staat van Elias Ariz Curren. Dit stuk is overigens ook aan deze dirigent opgedragen. Maar nu eerst drie stukken voor piano en slagwerk. Deze drie stukken zijn zeer nauw met elkaar verbonden en het zit als volgt. In 1995 componeerde Gagel het stuk A deux mains voor piano solo. Een jaar later componeerde hij Auftakte, simpelweg door aan dezelfde compositie twee slagwerkers toe te voegen. Auftakte 6-endig. Het stuk duurt ook circa twee keer zo lang. Daarna in 2003 maakte hij het stuk compleet door Auftakte 8-endig te schrijven, door er nog een pianist aan toe te voegen. En nu duurt het stuk drie keer langer dan het origineel. De componist was zelf aanwezig en hij wilde het publiek en u ook heel graag

and yet so strong. We can see the passenger quarters.

Dit was Charlie Charlie, een documentaire in muziek over de Hindenburg. Een idee van en op muziek gezet door Renske Vrolijk. U hoorde niet de opname van de première in 's-Hertogenbosch, maar die van de laatste uitvoering in de grote zaal van Bellevue in Amsterdam. De opname werd gemaakt door Renske Vrolijk zelf. En na dit multimedia-spektakel aandacht voor een uitzondering tijdens het festival November Music. Normaal worden daar vooral splinternieuwe werken gespeeld, maar deze keer was er ook ruimte voor een live uitvoering van een lang niet gespeeld werk uit 1960. Toen componeerde de Nederlandse componist, jazzbassist en arrangeur Tom Disseveld het juweeltje 12-tone composition for the Sky Masters. Swing, jazz en doorwrochte 12-toonsmuziek, het komt allemaal samen in de wonderbaarlijke 4,5 minuut. De aanleiding was de presentatie van een nieuwe documentaire over Tom Disseveld, die samen met Dick Rijmakers de eerste populaire elektronische muziek schiep in het beroemde Natlab in Eindhoven. In 1963 schreef hij de nog altijd revolutionaire elektronische suite Fantasy in Orbit. Maar nu kunnen we luisteren naar het Brabants Jazzorkest onder leiding van Jeroen Doornrik in wat je zou kunnen noemen de reconstructie van de 12-tone composition for the Sky Masters. En de opname voor de concertzender werd gemaakt door Kees van de Wiel.

Ja, dat was 12-tone composition for the Sky Masters van Tom Disseveld onder leiding. Het Brabants Jazzorkest onder leiding van Jeroen Dormenik. In het festival November Music komen zoals in dit programma blijkt vele muzieksoorten aan bod. In de W2 Concertzaal, het poppodium van 's-Hertogenbosch Bos, vond er op vrijdag 16 november een confrontatie plaats onder de titel Recreated. In een lange avond ging Machinefabriek uit Nederland het gevecht aan met de wereldberoemde Keulse improviserende pianist Simon Nabatov. Zij bestookten elkaar in hoog tempo met duizelingwekkende deuntjes en speelse improvisaties. In een volgende uitzending kunt u naar een soortgelijke confrontatie luisteren tussen de Deense percussionist Morten Nottelman en elektronica-specialist Bong Ra. Maar daar moet u nog even op wachten. Luistert u de komende 40 minuten naar Recreated met laptoppen Rutger Zuiderveld alias Machinefabriek en Simon Nabatov.

Dit is aflevering 7 van The Blessing Force, met als thema verstoorde en gebroken geluiden. We eindigen dit eerste deel met Serena Maniche en de Psychophants. Nu in deel 2 voornamelijk aandacht voor My Cat is an Alien, Twisted Science en Gnaw Their Tongues. U kunt de Blessing Force volgen via de playlist op de website van de concertzender.

U hebt geluisterd naar deel 7 van The Blessing Force, iedere maandag om middernacht bij de Concertzender. De volledige playlist staat op onze website www.concertzender.nl. Volgende week zal het hele uur worden gevuld met improvisatie en collagemuziek. Samenstelling van The Blessing Force, Hessel Veldman. Door Kees van de Wien.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En alweer het 8e programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2007. En dat vond plaats vorig jaar van 14 tot en met 18 november in 's-Hertogenbosch. Vandaag met Trajectoire van Daan Manneke, Taïf van Rachid Al-Bougaili en tenslotte een groot deel van het project Rhythm Recreated van Morten Nottelman en Bongra. We beginnen met het ruimtelijke werk Trajectoire van Daan Manneke. Voor 16 zangers, blaasquintet, strijkkwartet, harp, bandoneon en slagwerk. De opname die de concertzender van de première maakte in de Hieronymus Bosch Art Center had helaas veel te lijden onder de ruime akoestiek van deze voormalige kerk. Gelukkig heeft Joost Kist op 1 december in de Noorderkerk in Amsterdam wel een mooie opname van dit werk gemaakt. En naar die opname gaat u het komende uur luisteren. Luistert u naar het Helios Ensemble en Kamerkoor onder leiding van Wolfgang Lange in Trajectoire van Daan Manneke.